0: Ik ben Mark van Amstel en alweer 42 jaar geleden beginnen DJ en nieuwslezer bij Radio Noordzee Internationaal.
1: Dit is Radio Noordzee Internationaal.
0: Ik heb als eerbetoon aan het station waar mijn radioloopbaan begon het boek De Gouden Glans van Radio uitgegeven. Het is samengesteld door Miamigo-collega Ferry Eden en het boek is nu in onze webwinkel www.degoudenglansvanradio.nl te koop.
1: Radio 220.
0: Wil jij weten waarom het kleurrijke zendschip de Mebo 2 heette? Waarom er Radio Noordzee op stond? En wat er aan de bomaanslag vooraf ging? Koop dan dit boek. Dan zeg ik nog alleen tot ziens in de Gouden Glans van Radio.
2: De Gouden Glans van Radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitbike.
3: We hebben ook in den Seesender-Hits aan Charles Aznavour erinnert. Über 1300 Chansons hat er komponiert, mehr als 180 Millionen Platten weltweit verkauft und natürlich CDs eingerechnet und mehr in mehr als 60 Filmen mitgewirkt. Und der Titel She, ich glaube, das war international sein größter Hit. Da war er 1974 nochmal in allen Hitparaden in ganz Europa, in England, in Holland, in Deutschland. 1975 Radio Nordsee International und Radio Veronica sendeten damals nicht mehr von hoher See, aber Radio Mi Amigo und Radio Caroline. Da lief dieser Titel rauf und runter auf der Mi Amigo. Hier ist Harpo und Movie Star.

0: Media Pages. Het laatste nieuws online over radio en zeezenders. Steeds weer actueel op www.mediapages.nl.
1: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business.